0: Wist je dat ongeveer 1 op de 1000 mensen in de Europese Unie een gebarentaal als moedertaal heeft? Je hoort het goed, een gebarentaal. Want er bestaat niet zoiets als één universeel systeem. Momenteel zijn er in de EU 29 officieel erkende nationale gebarentalen. Die worden niet alleen gebruikt door dove en slechthorende personen, maar ook door vrienden en familieleden die met hen willen praten. De Verenigde Naties hebben 23 september uitgeroepen tot de Internationale Dag van Gebarentalen, zodat er meer aandacht gaat naar deze taalkundige en culturele verscheidenheid. Je luistert naar Hoger Inzetten, Beter Wetgeven. In deze aflevering kom je meer te weten over de gebarentalen in de EU en ontdek je wat het Europees Parlement doet om die talen te beschermen en te ondersteunen.
1: Gebarentalen kennen een grote verscheidenheid. Het belangrijkste om te weten is dat gebarentalen volwaardige talen zijn. Ze zijn dus niet simpelweg afgeleid van gesproken talen. Elke gebarentaal heeft zijn eigen grammatica, woordenschat en zinsbouw en is nauw verbonden met de gemeenschap en cultuur waarin die zich heeft ontwikkeld. In Italië is er Italiaanse gebarentaal en in Frankrijk Franse gebarentaal. Sommige EU-landen hebben zelfs meer dan één gebarentaal. Neem bijvoorbeeld België. Daar bestaat zowel de Vlaamse als de Frans-Belgische gebarentaal. Gebarentalen kunnen verschillen per land of regio en ook de leeftijdsgroep en sociale omgeving zijn bepalend. Gebarentalen zijn niet alleen een communicatiemiddel, maar ook een vorm van culturele uitdrukking, identiteit en artistieke creativiteit. Net als gesproken talen kunnen gebarentalen worden ingedeeld in taalfamilies. Twee gebarentalen kunnen overeenkomsten vertonen, maar ze zijn nooit helemaal hetzelfde. Zo heeft de Duitse gebarentaal meer raakvlakken met de Oostenrijkse en Nederlandse gebarentaal dan bijvoorbeeld de Griekse. In de 27 EU-landen zijn er momenteel 29 nationale gebarentalen in gebruik. In Luxemburg wordt bijvoorbeeld een variant op de Duitse gebarentaal gebruikt. In Finland worden dan weer de Finse en de Fins-Zweedse gebarentaal gebruikt en in Estland zijn dat de Estse en de Russische gebarentaal.
0: Het is opvallend dat dove personen uit verschillende landen vaak toch goed met elkaar kunnen communiceren, zelfs wanneer ze niet dezelfde nationale gebarentaal beheersen. Stel je voor, een dove persoon uit Frankrijk en een dove persoon uit Polen ontmoeten elkaar. Ondanks de verschillen in hun nationale gebarentalen vinden ze meestal al snel manieren om met elkaar te communiceren, bijvoorbeeld via gedeelde gebaren, gelaatsuitdrukkingen en lichaamstaal. Dat zou bijvoorbeeld veel lastiger zijn voor twee mensen die niet dezelfde gesproken taal delen. Er bestaat dus geen universele gebarentaal, maar er is wel een soort gemeenschappelijke variant in ontwikkeling. Deze internationale gebarentaal begon vorm te krijgen vanaf 1951, toen de Wereldfederatie van Dove Personen werd opgericht. Vandaag de dag wordt de taal gebruikt in internationale omgevingen, zoals conferenties en vergaderingen. Het is geen volledig gestandaardiseerde of officiële taal. Met andere woorden, er is geen vaste grammatica of officiële woordenschat. Maar het is een systeem dat gebaseerd is op algemeen bekende gebaren en context. Internationale gebarentaal bestaat dus uit veel voorkomende, herkenbare gebaren uit verschillende gebarentalen en kan verschillen naar gelang de regio. Zo zie je in de EU meestal gebaren die gebruikelijker zijn in West-Europa, terwijl er in Azië of Afrika andere varianten worden gebruikt. De internationale gebarentaal vervangt de nationale gebarentalen echter niet en heeft ook niet dezelfde wettelijke status. Toch is de vraag naar vertolking in internationale gebarentaal sterk toegenomen in de EU en daarbuiten, vooral bij vergaderingen en evenementen op hoog niveau. Dit laat zien dat dove en slechthorende personen steeds mobieler en actiever zijn in de Europese samenleving en benadrukt de behoefte aan inclusieve communicatiemiddelen.
1: Wat doet het Europees Parlement nu concreet op dit gebied? Het parlement zorgt er tijdens de plenaire debatten voor dat er vertolking in gebarentaal beschikbaar is voor parlementsleden die dat nodig hebben. In 2016 nam het parlement een resolutie aan over gebarentalen en professionele gebarentolken. Daarin erkende het dat de beschikbaarheid en kwaliteit van gebarentolken sterk verschillen per EU-land. Ook pleitte het parlement voor vertolking in internationale gebarentaal tijdens alle plenaire vergaderingen. Daarnaast namen de parlementsleden een resolutie aan over de uitvoering van het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap. Daarin benadrukten ze dat personen met een handicap toegang moeten hebben tot informatie en communicatie in toegankelijke vormen, bijvoorbeeld in gebarentaal, en via technologieën die zijn afgestemd op de behoeften van die personen. De leden van het Europees Parlement riepen de Europese Commissie er dan ook toe op de nodige maatregelen te nemen, zodat de EU-wetgeving over toegang tot informatie en communicatie in de praktijk wordt toegepast. Verder wees het parlement in zijn resolutie over gebarentalen erop hoe belangrijk gekwalificeerde, professionele gebarentolken zijn. Het riep ertoe op om nationale en regionale gebarentalen officieel te erkennen, zowel binnen de EU-landen als op EU-niveau. Bovendien moedigde het de EU-landen aan om lessen in gebarentaal op dezelfde manier te stimuleren als lessen in vreemde talen en deze op te nemen in de leerplannen van scholen. Op die manier kunnen we gebarentalen meer onder de aandacht brengen, het gebruik ervan stimuleren en zorgen voor meer inclusie op taalkundig en sociaal gebied.
0: De Europese Dove Unie is een organisatie die dove en slechthorende EU-burgers vertegenwoordigt op Europees niveau en bestaat uit verenigingen van de 27 EU-landen. In september 2024 publiceerde de organisatie een standpunt over nationale gebarentalen als officiële EU-talen. Daarin pleitte de organisatie ervoor dat de 29 nationale gebarentalen worden erkend als officiële EU-talen, naast de 24 officiële gesproken talen. De nadruk wordt zo gelegd op de wettelijke verplichting van de EU om in het kader van haar meertaligheidsbeleid taalkundige en culturele verscheidenheid te eerbiedigen en discriminatie op grond van taal te voorkomen. Taalkundige diversiteit en meertaligheid zijn kernwaarden van de EU. Het is dan ook belangrijk om dit rijke palet aan talen, waaronder gebarentalen, te beschermen en te ondersteunen. En hoewel de EU al veel vooruitgang heeft geboekt, is er nog werk aan de winkel om gebarentalen volledig te erkennen en toegankelijk te maken in alle gemeenschappen en sectoren. Bij Europower Radio doen we er ook alles aan om onze inhoud voor iedereen toegankelijk te maken. In overeenstemming met toegankelijkheidsnormen bieden we dan ook een transcriptie voor elke podcastaflevering. Zo kan iedereen die daar interesse in heeft op de hoogte blijven van de werkzaamheden van het Europees Parlement. Het parlement streeft ernaar informatie te bieden aan burgers in duidelijke en toegankelijke taal en zo bij te dragen aan een open dialoog waar iedereen aan kan deelnemen. Want als we taalverscheidenheid ondersteunen en communicatie voor iedereen mogelijk maken, bouwen we samen aan een inclusiever Europa.
1: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.